hospital aan mij taki. Hospital, het is wel lazy. En als ik val en breek mijn bal, dan kijk direct naar hospital. Leidon! Yeah!